Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat onze middeleeuwse voorouders gingen schaatsen op gladde scheen- en ribbebeenderen van koeien en paarden? Ze bonden de botten onder hun schoenen met leren riemen en duwden zich met stokken voort op het ijs. De Amerikaanse Diana Armstrong houdt sinds 2022 het Guinness Record voor de langste vingernagels ter wereld. Samen goed voor ruim 13 meter. Ze liet ze ruim 25 jaar groeien en elk exemplaar is ondertussen meters lang. Diana knipt ze niet meer sinds haar dochter plots overleed. De nagels werden een manier om haar nagedachtenis levend te houden. Nagellak? Daar is ze even mee bezig. Eén manicurebeurt kost haar maar liefst 10 uur en liefst 15 potjes nagellak.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Gewoon helemaal niets doen blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens lang uit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaart. Zenuwachtig? Neem dan het liefst een suikervrije kauwgom, want volgens meerdere studies vermindert nervositeit en stress wanneer je kauwgom kauwt. Dit komt door de ritmische bewegingen die de bloedtoevoer naar de hersenen verbeteren. Maar anderen zeggen dat ook de geur en de smaak van kauwgom ontspannend werken. Hoe dan ook, kauwen helpt dus tegen nervositeit.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Het Drakenbotenfestival, dat is een kleurrijk en sportief event voor jong en oud. Bedrijven en verenigingen uit heel België racen in sierlijke drakenboten van wel 14 meter lang over de Schelde. Het is een dag vol fun, teambuilding, competitie, ontspanning, er is een kinderdorp, lekker eten en drinken en veel ambiance. De toegang is gratis. Het Drakenbotenfestival is er op zaterdag 9 mei tussen 8 en 18 uur.

Amai, als je die plaat niet kent, Queen was dat. En het nummer We Will Rock You natuurlijk. Welkom bij Showtime. Ja, beste vrienden, ik val meteen met de deur in huis, want ik heb een interview gedaan jaren geleden met een van de grote dames van het Franse chanson. Al heeft ze ook wel in het Engels gezongen. Ze is afkomstig uit Canada en ik heb haar ontmoet in La Louvière toen ze hier was voor repetities voor Cirque du Soleil. Ze staat weer in de belangstelling tegenwoordig, dus het mag, hè. Ik heb straks een babbel met Céline Dion. Echt waar. Maar laten we het eerst hebben over Prince. De man is 10 jaar geleden overleden. En Purple Rain werd begin de jaren 80 geschreven door Prince en zijn groep The Revolution. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld als een country nummer. Maar daarover straks meer. Eerst genieten van de lange versie. Purple Rain, dit is Prince. I never meant to...

Prince, 10 jaar geleden overleden, deze Purple Rain, was dus aanvankelijk een country nummer. Het was een soort van droom die werkelijkheid zou worden voor Prince. Prince had een samenwerking aangevraagd met de legendarische singer-songwriter Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Aanvankelijk wist hij niet zeker of Purple Rain wel een echt Prince-nummer is. Het was een soort landnummer, zegt hij. En gaf het dus aan Stevie Nicks, maar zij voelde zich erdoor geïntimideerd. Stevie Nicks ontvangt naar eigen zeggen een 10 minuten durende instrumentale versie van Purple Rain van Prince, met het verzoek hierop een tekst te schrijven. Maar de zangeres voelde zich overweldigd. Ze luisterde ernaar en werd gewoon bang. Stevie Nicks zei er later over. Ze belde Prince terug en zei: beste Prins, ik kan het niet.

Houder van bij Showtime om van die nummertjes terug te vinden die je vroeger op alle commerciële radio's zo'n 8 keer per dag konden luisteren. Tegenwoordig amper nog terug hoort. Tony DeBart, zo'n typische jaren 90 song, deze The Real Thing. En dit is ook zoiets vergeten, maar niet bij Showtime. Ken je deze nog? Dit is D-Note en het legendarische Shut My Skin.

Ja, jaren geleden 8 keer per dag op de radiostations te beluisteren. D-Note met Shed My Skin. Tegenwoordig is deze plaats zowat 8 keer per dag en meer misschien op de radio's te beluisteren wegens een tophit. Nummer 1, zeg maar. Dit is Alex Warren en

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Ja, en dat just a little bit is zelfs tegenwoordig al een probleempje. A little bit of respect, R-E-S-P-E-C-T, just a little bit. Aretha Franklin uiteraard, de Queen of Soul. Straks komt een andere queen hier vertellen dat zij zich overal thuis voelt. Dus ook bij Showtime. Maar eerst misschien wat disco, misschien voelt u zich daar helemaal in thuis. Dit is

In het najaar gaat ze weer concerten geven in Parijs. Benieuwd of ze nog zo gaat kunnen uithalen. Net als op deze Ne partez pas sans moi. Ik gun het haar van harte natuurlijk, want ze heeft wat afgezien. Céline Dion was dat. Ja, straks nog meer Céline Dion. Nog een andere quote uit een van haar interviews. Eerst Christina.

0: Miauw.
1: Ja, genie in a bottle, Christina Aguilera. Een muzikaal genie is het ongetwijfeld. Maar misschien bent u eerder een genie op de dansvloer. Laten we dan volledig gaan op deze hit van Infernal. From Paris to Berlin.

omdat van Zwevegem naar Genoelselre niet echt klinkt. In een discoplaatje hebben ze er maar van Paris to Berlin van gemaakt. Dat klinkt wel natuurlijk. Infernal was dat. Zeg, Meteor en Fleming hebben elkaar gevonden. Nu, op zich was dat niet nodig natuurlijk. Maar nu ze elkaar toch ontmoeten, kunnen ze even goed samen een liedje zingen. Dit is Niet Nodig.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!
3: Here comes the music. Hey,

Oei, Suzy is duidelijk in slaap gevallen. Die moeten we wakker maken. Dankzij de Everly Brothers en Wake Up Little Suzy. Ja, blijf wakker blijven. Want ik heb straks nog deel 2 van het gesprek wat ik ooit had met Céline Dion. En daarna, vrienden, is er een Belgische rocker die een nummer van Wiltura gaat zingen met een hier en daar wat West-Vlaams accent. Toch alweer dingen om naar uit te kijken. Maar nu misschien de plaat met de mooiste saxofoon intro aller tijden. Hier is Gary Rafferty.

0: Dat gaat een kippenvel moment opleveren tijdens haar concerten in Parijs. Céline Dion, Love Team from Titanic uiteraard, My Heart Will Go On. Een ander moment is een Belgische rocker in het West-Vlaams met een nummer van Viltura. Er is een link, want ja, Viltura afkomstig uit Veurne, West-Vlaanderen en Arno, want erover gaat het, afkomstig uit Oostende, dus dat mag no problem wezen. Arno is dit en zijn versie van Eenzaam zonder jou.
1: Trommel zo alleen.

0: speciaal toch, hè? Dat is het minste wat ik kan zeggen van deze Arno.
1: Amai, amai.
0: Ik ben zo eenzaam zonder jou uit de CD Turalura destijds. Er zijn twee Turaluras gemaakt. Dit komt uit de versie 2, waar ook Mauro Pavlovski aan meewerkt. Neuris, Eva de Rover, Nova Star, Daan, Case Choice. En deze Arno, wat je net hoorde, uiteraard. Enfin, something totally different now. Hier is Ayo en Rapture.

Om met een vrolijke noot te eindigen. Maar het kan nog altijd vrolijker met het nieuwe WK Anthem-lied. Allee, allee, allee, wij zijn er weg mee.

0: Als je die plaat hoort, dan begint de zon te schijnen. Le Soleil des Tropiques, Gilbert Montagnier. Er is trouwens een nieuwe Nederlandstalige versie van gemaakt. Die gaan we misschien volgende week wel eens laten horen. Een hele goede morgen. Welkom op het Antwerps terras. Ja, ons Antwerps terras loopt mooi vol vandaag. Het wordt een echte culinaire aflevering trouwens. Onze lekker Antwerpen specialist Michel van der Ouwera, die praat vandaag met onder meer Seppe Nobels en Nick Bril over de Michelinsterren die vorige week werden uitgedeeld. En hij vertelt je ook alles over Antwerpen Proef dat er volgend weekend aankomt. Seppe de Ruiter die komt vertellen over Slora Rock in Merksem. En Patrick van Uitsel die brengt weer wat Antwerpse gezegden mee vandaag. En verder vieren we ook een reeks bekende jarigen. En dat doen we allemaal tot 12 uur hier bij de Radio van de Stad. Goedemorgen. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.
2: There she was.

Twee minuten vrolijkheid uit de 60s. Dat was Manfred Mann en Dua Diddy Diddy. We gaan al meteen van start met onze jarigen van vandaag. Want ik heb het gezegd, het is een druk programma. We hebben vele gasten. Vandaag is Jan de Korte jarig, die wordt er 76. En ook Walter Verdijn, die viert zijn verjaardag. Die wordt er 73. En Walter Verdijn, die ken je nog van dit hitje.

0: Heel plezant plaatje om nog eens terug boven te halen. Ter gelegenheid van de 73ste verjaardag van Walter Verdun. Er is iets. Er is binnenkort iets te doen in Merksem, namelijk Slora Rock. En onze eerste gast op ons Antwerps terras vandaag is Seppe de Ruiter. En die weet daar alles over.
1: Antwerpen leeft!
0: We zitten hier vandaag bij Seppe de Ruiter. En hij komt ons alles vertellen over Slora Rock. Seppe, wat is dat juist, Slora Rock?
2: Wel, Slora Rock is een festival dat wij organiseren en wij zijn ooit begonnen dat met de Giro te organiseren. In 2010 was het de eerste editie en sindsdien zijn wij jaren verder gegaan en zijn we ondertussen wel echt gegroeid tot het festival van Merksem ondertussen.
0: Ja, het vindt plaats in Merksem. Misschien eerst al even vertellen wanneer juist?
2: Het vindt plaats 15 mei 2026, ja.
0: Ja. Jullie zitten nu in het fortje van Merksem, maar er zijn ooit andere locaties geweest.
2: Ja, de eerste editie was eigenlijk op de parking nabij ons Giro-terrein, want wij zijn begonnen dus uit de Giro. Dan zijn we verhuisd omdat het te groot werd naar het Boekenborgpark. En dan na een paar edities daar zijn we dan uiteindelijk verhuisd naar het Fort van Merksem.
0: Ja. Uiteindelijk al 16 jaar dat jullie dat organiseren, van 2010...
2: We zijn begonnen in 2010, maar er zijn door corona een paar edities niet door kunnen gaan. Dus het is ondertussen de 14e editie dat we dit jaar doen.
0: En nog altijd wordt alles bemand en georganiseerd door de Giro. Is dat in deze tijden niet moeilijker om vrijwilligers te vinden, mensen die willen meewerken?
2: Het blijft natuurlijk altijd zoeken, maar we hebben de Giro als vaste uitvalsbasis eigenlijk. En de extra medewerkers en helpers die bouwen op na jaar. Dus het is altijd fijn om die mensen terug te zien, dat die mee bijdragen voor zo'n leuke samenwerking.
0: Ja. Nu ondertussen na 14 edities zijn jullie al volledig volgroeide concertorganisatoren geworden.
2: Eigenlijk wel. Het is natuurlijk, we blijven altijd professionaliseren. We proberen altijd nieuwe zaken te bedenken. En we blijven, het blijft natuurlijk goed lopen, dus dat is altijd wel aangenaam.
0: Ja. Nu zijn we heel benieuwd natuurlijk naar wie er allemaal op de affiche staat dit jaar. Dat gaan we zo meteen te horen krijgen.

0: this all night.
1: Ik zit hier nog altijd bij Seppe de Ruiter van Slora Rock in Merksem. Seppe, ja, jullie hebben ook dit jaar weer een mooie affiche, hè?
2: Ja, zeker wel. Het is weer een gevarieerde affiche. We beginnen namelijk met Brakwater. Dat is een beginnende band, eigenlijk een lokale band. Maar die hebben ook al wel het voorprogramma mogen spelen van Triggerfinger. Dus dat zijn zeker geen mine mannen. En dan volgen we eigenlijk direct met onze headliner. En dat is Paul Michiels, beter bekend van Soul Sister uiteraard. Hij komt met zijn hele band allerlei legendarische nummers spelen. Dus altijd wel iets om naar uit te kijken. En dan daarna hebben we Silverblade. Die brengen eigenlijk de rock in Slora Rock. Om daarna dan over te gaan naar echt ja, de DJ's die dat dan ook het hele feest nog op stelde zet.
1: Nu denk ik dat je nog één naam niet genoemd hebt. Iemand die er bijna altijd al is bij geweest.
2: Ja, dat klopt. Het is namelijk zo. Het is de 10e editie van DJ Frank op Slora Rock. Dus hij is ondertussen eigenlijk een huis-DJ geworden voor ons. En ja, hij kijkt er enorm naar uit. En wij ook, dat hij terug op het podium mag staan.
1: Praktisch gezien, hoe laat begint het festival?
2: Wel, de deuren gaan open om 4 uur. Daarna gaan we eigenlijk... De eerste artiest start om 5 uur. En dan loopt het zo heel de avond verder. Wat dus ook maakt, wij voorzien ook dingen voor te eten. Samenwerkingen met One Thai, met Senior Snack en met Slagerij Verschoren. Dus op het festivalterrein valt er ook iets te eten met dan geweldige muziek.
1: Ja. Wat moeten wij nu allemaal nog weten als we tickets willen bestellen?
2: Wel, het is natuurlijk zo, er zijn voorverkooptickets, die zijn €12, die kan je kopen op de website. En aan de kassa zou je ook nog tickets kunnen kopen, maar dat is dan wel €16.
1: Ja. En misschien nog even vertellen, jullie hebben een website?
2: Ja, op onze website www.slorarock.be kan je alle info en tickets vinden.
1: En dan nog heel belangrijk, nog eens even herhalen, waar en wanneer vindt Slora Rock plaats?
2: 15 mei in het Fort van Merksem, Slora Rock 2026, het wordt prachtig.
1: Allen daarheen dus. Bedankt, Seppe.

Pollepap, PP Michiels, Females, de headliner op Slora Rock binnenkort. En ik neem aan dat PP Michiels wel een berichtje zal gestuurd hebben naar de zangeres die je zo meteen te horen krijgt, want die was gisteren jarig. Ze werd er 70. Wie is het? Je hoort het meteen.

0: Hartelijke gelukwensen van heel Radio Express voor de zangeres die gisteren 70 geworden is, voor Sophie. We draaiden van haar nog eens Love is Never Waiting. En ter gelegenheid van die verjaardag gaan we ook nog lekker eten. De afgelopen week werden er weer Michelinsterren uitgedeeld hier in Antwerpen. Michel van der Ouwera was erbij en heeft een paar van die winnaars kunnen strikken.
1: Antwerpen leeft!
2: Ik bedoel, nieuwe locatie, meteen 2 sterren. Ja. Wat een rollercoaster van gevoelens, denk ik.
3: Ongelooflijk. Ja, ik heb mijn emoties vaak heel goed onder controle, maar de laatste maanden lukt dat minder goed. Omdat ik enorm vol loop van gevoelens. Aan de ene kant heel ambitieus, heel gedreven. Aan de andere kant enorm bewust van heel veel zaken. Veel bewuster dan dat ik vroeger ooit was. De fragiliteit voel ik van wat we doen. Het kwetsbare momenteel. De markt heeft het lastig. Bezettingsgraden zijn moeilijk in restaurants. Er is heel veel aanbod, er is misschien weinig vraag. Dus het is toch heel moeilijk op dit moment. En als je dan voelt dat zo'n Michelinster of 2 in ons geval helpt om ook internationaal aandacht naar je restaurant te trekken, ja, dat hebben we wel nodig op dit moment, ja.
2: Je zit nu op een nieuwe locatie in de Kadikswijk. Is er ook wat veranderd in de keuken?
3: Er is veel veranderd. Er is een stukje minimalisme is er in mijn keuken gekomen die focus brengt. Focus op product. Het product is nog beter geselecteerd, wordt nog meer gerespecteerd in mijn borden. Ik omschrijf het als I'm skipping the bullshit. Ik haal alle tirelantijnen die niet meer nodig zijn om tot de essentie van het gerecht te gaan, haal ik weg. Wat soms moeilijk is, want je hebt je stijl en je DNA, maar voor mij gaat product en de juiste smaakspanning in een bord is prioriteit geworden. En daar werk ik heel hard rondheen, ja.
2: En je draagt meteen ook uit de uitstraling van Antwerpen als culinaire hoofdstad van België.
3: Ja, klopt. En ik ben ook heel dankbaar dat het vandaag in Antwerpen is. Het aanbod, zoals ik net al zei, is gigantisch in de stad, maar ook in heel België. Er wordt zo goed gekookt, er is zo'n goed niveau. Er zijn zoveel ambitieuze chefs in deze zaal. Daar moeten we ook gewoon trots op zijn en hopen dat ook internationaal dat komt opzoeken en komt ervaren.

0: met je nieuwe vestiging ook een wat nieuw concept, meteen een groene ster.
1: Ja, super snel is dat gegaan en ik ben super blij. Ik ben echt heel opgelucht, omdat het gaat hier duidelijk niet over een locatie, het gaat hier over een verhaal, over een filosofie, het gaat hier over mensen. En wij zijn van plek veranderd, maar blijkbaar is dat voor een instituut als Michelin niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is blijkbaar dat de filosofie verder kan leven. Wij zijn super dankbaar. Ik ben echt super dankbaar.
0: Die filosofie is toch een beetje bijgestuurd?
1: Ja, die is bijgestuurd in die zin. Vroeger werkten we alleen, of leidden we alleen eigenlijk vluchtelingen op. We hadden een 20-tal cursisten telkens in opleiding van Vetasiel of Rode Kruis. En de dag van vandaag is dat aangepast naar allemaal mensen uit verschillende doelgroepen die het moeilijk hebben. Denk aan meisjes uit de gedwongen prostitutie, denk aan ex-gedetineerden. En dat is nieuw voor ons, hè. Dat is een beetje zoeken, maar allemaal even gepassioneerd, want het zijn allemaal diehard foodies. En we blijven onze lokale boeren steunen en we blijven de seizoenen respecteren. En ik ben een hele fiere Belgische chef en ik denk dat ik dat op de juiste manier overdraag aan mijn cursisten. Dit is

0: Anthony, proficiat, Julister, kom af. Ja, we zagen het wat aankomen. Hè.
1: Wij hoopten het vooral. We zagen het niet aankomen, maar we hoopten het vooral natuurlijk. En we zijn blij dat we ze nu hebben. Hè.
0: Verandert dat iets bij jullie?
1: Nee. Ja, proberen nog beter te doen elke dag natuurlijk. Maar veranderen... We gaan gewoon op dezelfde weg voort waar we op bezig waren.
0: Merk je dat al aan de reservaties? Want ik heb zelf gemerkt dat het heel moeilijk is om te reserveren.
1: Wij zaten al goed vol, maar nu...

0: Ja, we draaien heel goed. De reservaties waren daarvoor al. Voor Michelin waren ze al volle bak aan het gaan. Dus,
1: En nog nieuwe ambities, nog nieuwe plannen voor de toekomst?
0: Wij zijn bezig om op termijn een B&B te openen, dat ze kunnen slapen. En dan, ja, we gaan door. Hè. De eerste was nog maar het begin, hè, om het zo te zeggen. Radio.

0: Alle foodjournalisten zagen het aankomen. Jullie waren blijkbaar heel verrast. Ik sta bij de mensen van Bloesem. Misschien eens eerst even zeggen wie jullie zijn.
1: Ik ben Deborah.
2: Nebo.
3: En Brent.
0: Jullie zijn een drietal die Bloesem kleur geven. Jullie waren kennelijk verrast, hè?
1: Ja, wij waren zeker verrast. Ik denk dat wij eigenlijk weinig verwachtingen hadden. En veel mensen vroegen vooraf aan, vinden het spannend. Maar wij begrepen niet zo goed wat we er spannend aan moesten vinden. Maar blijkbaar werd dat dus wel ineens heel spannend. Ik denk dat ik voor ons drie kan spreken dat wij dat echt niet hadden verwacht.
0: Wat voor concept hebben jullie? Want dat is heel bijzonder, hè?
2: Kort geschetst is een kleine ruimte. Het is het oog van 8 personen. En dan nog een tafel van 4 tot 6. Dus je zit letterlijk en figuurlijk in de keuken. En het is, ja, momenteel zijn er nu 18 gangen. Dat we serveren aan de mensen.
0: Wat ik me heb laten vertellen, want het heeft mezelf ook wat afgeschrikt, die 18 gangen. Dat je toch met een goed gevoel buiten gaat. Geen overladen maag.
2: Ja, we vinden dat zelf ook belangrijk. Want dat je niet overboef van tafel gaat. Dat je gevoel hebt dat je verzadigd bent, maar dat niet overdaad is.
0: Hebben jullie nog toekomstplannen nu na deze ster?
1: Nee, gewoon straks gaan eten, inderdaad. Maar vooral eigenlijk doen wat we aan het doen zijn. En dat is eigenlijk werken. Morgen is gewoon werkendag. En gaan wij, ik denk, 13 mensen. Morgen is 13. Goed soigneren.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Moet hier vandaag niet zoveel doen, hè. Zoveel gasten op ons Antwerps terras. We hebben het daarnet gehad over de Michelinsterren. Straks nog meer culinair nieuws, want dan gaan we naar Antwerpen Proeft. Maar ondertussen hadden we een jarige hier op de radio, namelijk Dave Gahan, zanger van Depeche Mode. Die wordt er vandaag 64. We draaien ook af en toe eens een nieuwe single, een gloednieuwe single, hier op het Antwerps terras. Wel, deze die komt uit Brasschaat. Het is de nieuwe Sam Goris en die heet Rak.

0: Rock. Als er een feestje gebouwd wordt, dan nodig je hem best maar uit, dan kan het niet mislukken. Dat was Rak, de nieuwe single van Sam Goris. Afgelopen week een documentaire op Canvas en er loopt ook een film over hem in de bioscoopzalen. Michael Jackson natuurlijk. Zometeen samen met heel de familie, Show You The Way To Go.
1: Dit is Express, goedemorgen.

0: Een bijzonder drukke aflevering van het Antwerps Terras hier bij Express. Altijd leuk, hè? We begonnen het tweede deel met Come On, Let's Go van Los Lobos. En we hebben nog heel wat te bieden dit uur. We hebben Patrick van Uitsel natuurlijk. Die komt langs met een aantal Antwerpse uitdrukkingen en gezegden. Om eens even te checken welke er eigenlijk echt zijn en welke niet. En van waar ze komen. Dat is voor straks. En we hebben nog een tweede culinair blok. Want de afgelopen week werden de Michelinsterren uitgedeeld. Dat hebben we al gehoord. Maar volgende week is er Antwerpen Proeft. En Michel van Rauwera die heeft onder meer een interview met de organisator daarvan. Dat alles en nog veel meer tot 12 uur hier bij Express. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

vrolijkheid alom op zaterdagochtend dankzij Pretty Belinda en Chris Andrews. We weten al dat Sophie gisteren jarig was, 70 geworden. En zangeres Mieke die werd er 69 gisteren. En zometeen blikken we ook vooruit naar morgen. Want ook dan zijn er een paar muzikale jarigen die we graag willen laten horen. Billy Ray Cyrus nu, die is niet jarig hoor.

0: Tegenwoordig draait alles rond zijn dochter, Miley Cyrus. Maar het is natuurlijk altijd leuk om de papa nog eens te horen, hè? Billy Ray, Achy Breaky Heart was dat. Onze volgende jarige, dat is een Vlaming. En die heeft een speciale verjaardag te vieren morgen 10 mei, want die wordt er dan 50. Namelijk Udo.
1: Radio Express, goedemorgen.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

toch wel een paar speciale jarigen vandaag. Udo, die wordt er 50, morgen dan wel. En Graham Gouldman van 10cc, die is morgen ook jarig trouwens. En die wordt er ondertussen al 80. En ze komen weer naar ons land, hè, meer bepaald naar Antwerpen, de mannen van 10cc. Naar de Koningin Elisabethzaal, dus hou de agenda maar in de gaten. We hebben nog een jarige trouwens. Tommy Rowe, de man wordt er vandaag 84. En waar kennen we Tommy Rowe van? Van

0: dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Patrick van Oudsel, de dialectgids. Een verhalenverteller op Radio Express en we zijn er weer. In de enige echte wereldtaal. Want wat gaan we doen? We gaan natuurlijk weer Antwerps klappen op de radio bij mannetjes. Wat zeg je daarna? Dat is een abeus en niet just is? Vergeet dat hij moet. Een abeus en niet just is, dat is een vergissing. Tegenwoordig zeggen ze ook een mistake. Heb je dat al gehoord? Want pas op, hè. Wij zijn allemaal nostalgisch. Wij spreken uit Antwerps, maar nu is er ook neef Antwerps. Je weet, ik heb dat hier al verteld. Taal evalueert. En van de wijk had ik iemand in mijn groep die zei, meneer de gids, waar je na zegt, dat is een mistake, ze nu. Ik zeg, een mistake, jong. Ik zeg, wat is dat voor een beest? Nee, zei ze, je vergist de waai. Ik zeg, oh, zegt die zijn abeus en niet just is. Ik zeg, ja, kind, zeg, ze zijn van een andere tijd, hè. Ze maar dat maar komen verstaan, hè. Hup, voilà. Dus, en dan moet je weten, er was ook een shitkant bij. Een shitkant, kinderen ook, dat is een madame, jongen, hè. Je kent het wel, hè, een shitkant. Maar mijn vrouw kende die. En die zei tegen mij, Ella, als je daar thuis komt, dat is haar mooiste baas, hè. Ik zeg, wat zeg je nou? Haar mooiste baas, ja, zei ze. Geen een nagellijstje voor haar gat te krabben. Ongelooflijk, hè? Geen een nagel om aan haar gat te krabben. Mijn vader zei vroeger altijd, mijn zingen heeft wel een klein beetje gelijk, die kan een strand op een schuteltje verkopen. Maar wat ik nooit niet gedaan heb, is een bras verkopen. Want een bras verkopen, dat kan ook, hè. Je moet eerlijk zijn, hier in Londen toe, die wat te veel gedronken, hè. Die van de servuis geen been meer krijgt van een barman, die is soms wel eens een bras aan het verkopen. Dat vind je daar, geen kloten mee aan te vangen, hè. Dat is nog geen avance. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem naar Thijhuizen Leger sturen. En als ik het over Thijhuizen Leger heb, dan weten we waarover ik het heb. Ja, maar pas allemaal op, je moet al niet meer lachen. Hè? Want zelfs als ze gepensioneerd, uit het goed in doeg, reservist bij een troep. Thijhuizen weigert gezegd, mensen hebben je geld niet meer voor pensioenen om wat te betalen. Hè? Pak de baret maar al, ga de rugzak maar terughalen en terug naar een troep. Come on. Blijf maar zitten, hè, man. Ik ben maar aan het zwaanzen. Ik zal hier eens een biertje verzetten. Hè? Wat is dat, is een biertje verzetten? Ik zal haar eens een hint geven. Ik zal haar eens iets vertellen. En dan moet je eerlijk zijn, fantastische schoentaal. Ik kan al geen blosjes blijven wijsmaken, maar ik hoor alles bij terug na een klein goed stukje muziek.

Motje, als je dat van plan bent, dan gaat die eens nog vuil buikjes moeten uitzetten. Dat doen we wel eens onder de dok, hè. Als er wat daar moet gewerkt worden, of er rijdt er hier een grote smoke, zal ze beide zijn dat op een hoog verkopen. Met 5 jaar garantie, is het waar, joh. Dan gaat je nog vuil buikjes voor moeten uitzetten. Zeg, zodra ga je naar weer zagen vinkt, dat is om de 5 botten. Om de 5 botten, wat wil dat zeggen? Om de 5 minuten, om de overklap, natuurlijk. SSC, angst in mijn leekje, je weet toch waar dat heen. Niet in mijn bed, maar wel in de bovenste schorf. Ik heb ze heren, het is een fantastisch schoon mengs. Ze lei in de bovenste schorf. Als je jong was, dan zat ik al wel eens met een aai in mijn broek. En wat is er een aai in mijn broek? Ik kwam misschien een roos meer slecht rapport. Hè? Dan had ik altijd wel wat schrik voor Frans Valsen reactie of Frans Moa reactie. Hè? Ik zat met een aai in mijn broek. Ja jong, we gaan met die aaren blijven. Hè? Ligt er nog maar wat aaren onder? Je moet eens kijken wat een bijlspraak, hè? Want wat gebeurt er? Ach, onder we nou aarenlichting gaat erop zitten. Je gaat er dan allemaal uit, hè? Maar ligt er nog maar wat aaren onder? Zeg, je moet hem niet blijven bepamperen, hè? Kom on, zon, laat het eens zoen. En een gezegde dat we nou niet meer kunnen zeggen, mannetjes. Och, jeze, zijn een frang is gevallen. Oh nee, want we hebben geen frangen meer. We hebben een huurhuis, hè? Moet eerlijk zijn, het is allemaal voorbij. Zeg, de detour, heb je die al eens gezien? Die heeft in de garage stond zo'n matje. Hela. Dat is die in een taan, dat is een schoon in te tuitsen. En dan weet je natuurlijk dat we een heel schoon madam hebben. Als ik vroeger tegen langs Moeke zei, Moeke, dat gaan is. Of dat kan ik niet. Dan zei hij, wat? Dat kan ik niet. Dan laat je het kanneke staan en je pakt het lierke. Dat was voor te zeggen, niet lozen, hè, Patrick. Niks uitvinden, hè. Nee, nee, come on, doe wat ik u vraag. Toch wel spijtig, hè. Maar Marcel, van Louise van achter Toekskje, als kijvendrager. Ja, hij heeft wel een schoon leven gehad, maar hij is kijvendrager. Hij is... Doe het natuurlijk. Ik zou willen vragen, alsjeblieft, aan allen allemaal, niet starven, niet doe het gewoon. Zeg dat je allemaal blijft leven. Afspraak volgende week op de Radio van de Stad. Dit is

De mannen die we ook nog kennen van de Airport, de Motors waren dat en Forget About You. Er is nog iemand jarig vandaag die we zeker niet mogen overslaan. Het is een van mijn grote idolen en een man die je heel regelmatig te horen krijgt hier op Radio Express. Want hij heeft in zijn leven wel wat fijne muziek gemaakt. Het is Billy Joel die er een jaartje mag bijtellen. Vandaag, op deze 9e mei, wordt hij er 67.

0: Billy Joel. Gaat hij ooit nog platen maken? De kans is klein. Gaat hij ooit nog optreden? We zullen zien, we zullen zien. Je hoorde zijn piano mij nog eens ter gelegenheid van zijn 77ste verjaardag vandaag. En nu ons tweede culinaire hoofdstuk op dit Antwerps terras. En deze keer hebben we het over Antwerpen Proeft. Onze specialist ter zaken is natuurlijk Michel van der Aura.
1: Antwerpen leeft!
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
3: Antwerpen, culinaire hoofdstad misschien wel van Vlaanderen, door de sterrenrestaurants, maar ook door Antwerpen Proeft, het jaarlijks event aan de Waagnatie. Claudia Engelen, het is weer een fantastisch programma.
4: Dat klopt, een hele mooie line-up. We overtreffen het precies elk jaar.
3: Ja, er zijn een aantal heel grote kleppers bij.
4: Ja, absoluut. Grote kleppers, zoals bij de sterrenchef van de dag natuurlijk. Hebben we opnieuw Roger van Damme. Maar hebben we ook Nathan op donderdag. En komt Zilte op zaterdag. En dan het beste restaurant uit Wallonië, Air du Ton.
3: Maar het zijn niet alleen die grote sterrenchefs. Hè. Er is van allerlei pluimage eigenlijk iemand aanwezig.
4: Ja, dat is ook de bedoeling. Antwerpen Proeft is niet enkel puur sterren, restaurants, gastronomie. Het is eigenlijk een heel toegankelijk evenement waar je ook toegankelijke keuken kan vinden en ontdekken. We hebben ook foodtrucks met hele mooie gerechtjes, streetfood. We hebben opkomend talent, zoals bijvoorbeeld Komaf. Anthony Stoop heeft ook wel bij de sterren in de keuken gestaan. En we verwachten dat hij ook een ster zal krijgen op een dag. De wereldkeuken is goed vertegenwoordigd. Dus.
3: Wie wil komen proeven, die vindt alle informatie op de website, denk ik.
4: Ja, op de website staat het vol met informatie. Daar staat op hoe je aan je tickets kan geraken, hoe je Antwerpen Proeft kan bereiken. We zeggen wel, kom te voet of kom met de fiets. Laat je auto als het kan achterwege, want dat is sowieso altijd beter. Je kan ook zien dat je kinderen tot 12 jaar gratis binnen mogen, dat er een jongerenticket is. Je kan binnenkort, nu nog niet, alle gerechten downloaden en dan kom je naar Antwerpen Proeft goed voorbereid. Dus voilà.
3: Weet je trouwens hoeveel verschillende gerechten je kan proeven?
4: God, zullen er toch wel weer meer dan 100 zijn. Ja, absoluut.
3: Misschien nog even de website waar alles op staat?
4: Proeft.be.

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Antwerpse champagne, of toch bijna. Daarom zit ik bij Philip Mertens van het huis Victor et Charles. Hoe is die link met Antwerpen?
1: De link met Antwerpen is dat zowel Victor, mijn grootvader, als ook Charles, mijn vader, dat waren Antwerpenaren. En ik natuurlijk dus ook. En wij zijn heel trots daarom dat we partner kunnen zijn van Antwerpen Proeft. Voor ons een beetje onze heimat, Antwerpenstad. Daar zijn we heel trots op. En dus de champagne wordt gemaakt in Epernay natuurlijk, in de Champagne-streek. Maar wij refereren telkens weer naar Antwerpen. En onze mooiste klanten zitten ook in Antwerpenstad.
0: Jullie hebben ook een heel speciale fles, hè?
1: Ja, we hebben in 2016 het idee gehad om een topcuvée te maken. Een beetje onze Dom Pérignon, zal ik maar zeggen. Ik heb die cuvée Karma gedoopt. Omdat ik zelf nogal graag leef volgens de leer van karma. Wat je goed doet, krijg je goed terug. En slecht van hetzelfde. En wij hebben beslist om eigenlijk een Antwerpse diamant, hè, aangezien Antwerpen de hoofdstad van een diamant is, een diamant te verwerken in elke fles. Dat heeft ons heel veel pers gegeven. Dat was heel, heel plezant en dat verkoopt eigenlijk goed. Dus de link met Antwerpen is voor ons absoluut cruciaal.
0: En je geeft veel goeds met die champagne, dus ik vermoed dat jij heel veel goeds gaat terugkrijgen.
1: Ik hoop het ook. Het is ook zo dat de champagne is dusdanig puur, zoals een diamant ook puur is. Dus dat is onze karma is een zero dosage. Dat heeft geen suiker toegevoegd. Dus puur natuur, de vinificatie en klaar. 8 jaar kelderrijping. En dan dus geen suiker toegevoegd. Dus heel puur, zoals een diamant. Vandaar ook de link.
0: En waar vinden de mensen jullie terug? Of is er een website?
1: Ja, via onze eigen website, victorandcharles.com. Er is ook een webshop op. En anders heb je bij de Betere Wijnwinkel kan je ons ook wel vinden.

0: Zuid-Amerika is ook vertegenwoordigd op Antwerpen Proeft. Met Sabor de Buenos Aires. Daarmee zitten we in Argentinië. Frankie Koenen, wat gaan jullie daar brengen? Empanadas zeker?
1: Ja, inderdaad. Feitelijk, we willen een stukje Argentinië naar België brengen. In dit geval naar Antwerpen. En we brengen Argentijnse empanadas. Feitelijk, sommige mensen weten niet wat een empanada is. Maar feitelijk is het een hapje met een bladerdeeg en verschillende vullingen. En dat maakt het juist leuk. Waarom? Omdat feitelijk, we hebben 14 verschillende soorten. Dat gaat gewoon van de standaard klassieke rundvlees, typisch Argentijns, rund. Maar we maken ook pikante rund, pikante kip, gewone kip. En we hebben ook een aantal vegetarische soorten, zoals spinazie met mozzarella of een caprese met mozzarella, tomaat en pesto.
0: Daar moet ook altijd wel een olijf in zitten, hè?
1: Ja, dat is een goede vraag. Inderdaad, feitelijk Argentinië, die heeft verschillende provincies. Ik denk dat 27 zijn. En feitelijk kunt u zelf die empanadas een beetje proeven. Elke provincie is zijn specialiteit. En er zijn inderdaad sommige empanadas die olijf erin zit, olijfolie ook. En dat zijn meestal van het noord van Argentinië.
0: Maar jij bent van het zuiden?
1: Ik ben oorspronkelijk geboren in Mar del Plata. Mar del Plata is 400 kilometer zuid of Buenos Aires. En op mijn jonge jaren, ik heb mijn lieve vrouw Miriam Gerardi leren kennen. En zij is van noord van Argentinië. Onze punt om ons te ontmoeten, dat was altijd in Buenos Aires. En vandaar die komt feitelijk onze droom die nu waarheid is.
0: Je hebt een zaak in Gent, je opent er een in Brussel. En wanneer komt Antwerpen?
1: Van één droom komt een ander natuurlijk. Hè. En gelukkig feitelijk door die verschillende evenementen die hebben wij gedaan met onze Argentijnse foodtruck, kwam de opportuniteit om een zaak open te doen in Gent. Hè. We wonen niet ver van Gent, we zitten in de Vrijdagmarkt. Nu ben ik heel kort, 22 april, gaat onze tweede site open in City 2, in de shoppingcenter. Dat is meer een concept van takeaway. En hopelijk binnenkort, en misschien nog in 2026, komt onze derde zaak in Antwerpen natuurlijk.
0: We kijken er alvast naar uit.

Vandaag komt zijn nieuwe album uit, het allerlaatste. Je hoorde Neil Diamond en Wild at Heart, het titelnummer. En daarmee zit het Antwerps terras erop. Zometeen Pad van Loon tussen 12 en 2. Dan is er de Express Jukebox. En de 80's, die hoor je weer tussen 6 en 8. Fijn weekend nog, tot volgende week.

En zo zijn we alweer het middaguur voorbij. Welkom op deze 9e mei bij Express. Dit is jouw vertrouwde zaterdagmiddagblok tussen 12 en 2. Openend deden we met Fate van George Michael. En eerder deze week hebt u het wellicht al vernomen dat de Rolling Stones binnenkort met een nieuw album komen. Dat gaat heten Foreign Tongues. Maar wij graaien graag nog eens uit hun oude hits. Hier zijn ze met Painted Black. Welkom bij de Radio van Stad.

0: Op 10 juli verschijnt hun nieuwste en meteen ook 25ste album, The Rolling Stones. Exact 63 jaar nadat ze ontdekt werden door Dick Rowe, de talentscout van platenfirma Decca. The Rolling Stones, je hoorde ze met Painted Black. Radio
1: Express. Iedere zaterdag van 12 tot 2, Pat van Loon. Dit is Express.

Bend and Break van Keane. En Killer Queen werd geschreven natuurlijk door Freddie Mercury in 1974. Hij beweerde destijds dat hij voor dit nummer werd geïnspireerd door The Beatles en The Beach Boys. Stond in de hitparade, in de Engelse hitparade, op 2. Begin 1975. Je hoorde Queen met Killer Queen. Dit is de nieuwe Guus Meeuwis.

We leven nu, zong Guus Meeuwis daarnet en gelijk heeft hij. Waarom dan niet last minute beslissen om een uitstapje naar het strand te doen met Rigueira Vamos a la Playa op deze zaterdagmiddag bij de Radio van Stad. Blij dat u voor ons kiest. U luistert via FM 105.4, via DAB+ of via onze website. Hier zijn ABBA.

Chiquitita van ABBA en Everlasting Love geldt nog altijd als de grootste hit van de Love Affair. Afgelopen week op maandag 4 mei werd Greg Alexander 56. De naam zegt u misschien niet meteen iets, maar neem van ons aan dat hij een heleboel songs heeft geschreven die in het collectieve geheugen staan gegrift. Zo schreef hij mee aan Murder on the Dance Floor, aan Inner Smile van Texas, The Game of Love van Santana, Love is a Hurricane van Boyzone en I Can't Deny It van Rod Stewart. Maar bovenal kennen we hem natuurlijk als de frontman van zijn eigen band, The New Radicals. In 1998 schreef hij deze wereldhit, You Get What You Give.

0: The Captain of a Heart was destijds in 1985 een veelgedraaide ballade hier bij Express. Je hoorde Double of Double en het was Jerry Halliwell met It's Raining Men. Zometeen nog meer feestmuziek met The West Stars.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Michael Jackson en Diana Ross, destijds de zingende sterren bij de Wistars Brand New Day. En ook dit is een grote ster natuurlijk. Hier is Madonna. Yeah.

I Wanna Be The Only One van Eternal and Cherish van Madonna. Nadat James Brown een jaar eerder al een versie van I Got You, I Feel Good had opgenomen voor het album Out of Sight, doet hij dat een tweede keer op 6 mei 1965. Dit keer met meer succes. De tweede uitvoering zal immers de geschiedenis ingaan als een van zijn allergrootste hits.

Tweede keer, goede keer voor James Brown. Op 6 mei 1965 verscheen de tweede versie van het geweldige I Got You, I Feel Good. Dat is deze week dus 61 jaar geleden. Het wordt dra 1 uur. Tot zometeen, dit zijn nog Sister Sledge.

alweer bijna 26 jaar oud, maar het blijft een heerlijk nummer, vind ik, deze Lady van Mojo. Even over enen, dit is deel 2 van het zaterdagmiddagblok op deze 9e mei. Nog tot 2 uur vanmiddag dus. Dit zijn de Tramps en The Night The Lights Went Out in New York City.

De Tramps daarnet en dit was Tom Jones met It's Not Unusual, zowaar een evergreen. En daarover zingt Ilse de Lange.

0: Robert Smith is niet enkel zanger, maar ook gitarist, toetsenist, de voornaamste songwriter en het enige constante lid eigenlijk van de band sinds de oprichting in 1976. The Cure en The Love Cats.
1: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.

Dat waren de Spice Girls. Gisteren, 4 jaar geleden, op 8 mei 2022, duiken Bono en The Edge onverwacht op in een tot schuilkelder omgebouwd metrostation in Kiev. Daar is de oorlog na de inval van Rusland op dat moment volop aan de gang. De Ierse supersterren zijn er op uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky. Bono hoopte de aanwezigen en zo ook de rest van de bevolking van het land een hart onder de riem te steken. Tijdens het verrassingsoptreden speelt de duo akoestische versies van een handvol classics. Onder andere van Angel of Harlem en ook van deze With or Without You. Hier zijn U2.

Geweldige ballade, niet de versie van Céline Dion, wel de originele van Jennifer Rush uit 1984. Je hoorde The Power of Love. Dit zijn de Shirelles.

Haar grootste hit was natuurlijk Avoir l'amore comincia a tu, maar wij kozen vandaag voor Pedro van Raffaella Carrà. Daarvoor de Shirelles met Will You Still Love Me Tomorrow. Nog altijd een van de grootste singer-songwriters die er op deze aardbol rondloopt, is natuurlijk deze Carole King. Hier is ze met Hard Rock Café. Down.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Shotgun van George Ezra en Running With The Night. Dit was Lionel Richie. Op 9 mei 2020, vandaag precies 6 jaar geleden, stierf Little Richard, een van de pioniers van de rock and roll. Hij werd 87 en stierf ten gevolge van botkanker. Little Richard kende hits met Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Lucille en natuurlijk deze Tutti Frutti. Wow,

bamboom. 6 jaar geleden stierf Little Richard. We brachten ode aan hem met Tutti Frutti. Eind jaren 80 verenigden Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan en George Harrison zich in de supergroep The Traveling Wilburys.

Vijf van de beste en grootste muzikanten verenigden zich in de Traveling Wilburys. De formatie bestond helaas niet lang, want kort na het overlijden van Roy Orbison werd die alweer opgedoekt in 1988. Handle With Care is nog altijd hun grootste hitsucces. Zometeen na tweeën is er de Express Jukebox. Morgen maken Ronald Meivis en Glenn Velis deel uit van uw Express Zondag. En ik ben er zaterdag heel graag weer om 12 uur. Geniet nog van deze prachtige zaterdag. Maak er een fijn weekend van. Thank you.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: In 1969 bracht de Britse groep The Zombies de LP Odyssey and Oracle uit. De single daaruit, Time of the Season, geschreven door toetsenist Rod Argent, werd geen succes. Nochtans geloofde de artistieke begeleider van platenfirma Columbia in de hitkansen ervan. Die A&R manager was de Amerikaanse muzikant.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Jelly Bread, Soul Dressing, My Sweet Potato, Red Beans and Rice. De uit Memphis afkomstige groep Booker T en de MG's hadden heel wat van hun songs genoemd naar etenswaren. De bekendste daarvan is uiteraard Green Onions, een instrumental uit 1962. De groep was eigenlijk de huisband van het soul-label Stax Records en begeleidde onder meer Otis Redding, Wilson Pickett en Isaac Hayes. Af en toe tussen de vele opnames door componeerden zij hun eigen muziek. Zoals die keer toen ze aan het wachten waren op rockabilly-artiest Billy Lee Riley. In de studio waren de heren bezig met het componeren van een bluesnummer, namelijk Behave Yourself. Jim Stewart, de eigenaar en technieker van dienst, zag wel iets in dit nummer en besloot het uit te brengen als een single. Maar ze hadden nog een B-zijde nodig. De toen 17-jarige Booker T. Jones speelde een liedje op het Hammond-orgel dat hij had gecomponeerd op de piano. En dat was Green Onions. De naam koos hij omdat groene ajuinen echt niet te eten zijn en eerder werden weggegooid dan gebruikt in een maaltijd. Na de opname brachten ze het plaatje naar de plaatselijke radio in Memphis. De DJ luisterde even naar het nummer, onderbrak prompt de uitzending en speelde de B-zijde Green Onions 3 maal na elkaar. De telefoonlijn naar de studio stond roodgloeiend. Het leek wel of gans Memphis zich uitleefde op de tonen van deze eenvoudige, maar krachtige song. Het liedje komt terug in maar liefst 16 langspeelfilms, een handvol tv-series en een dozijn commercials. Het geluid wordt aangedreven door het Hammond-orgel. Zo vroeg orgelspecialist Georgie Fame ooit aan Booker T. Jones hoe hij de settings van zijn Hammond-orgel had ingesteld voor dit liedje. Het antwoord van Booker T. Jones was: kan je ook de settings op het orgel veranderen? Dat wist ik helemaal niet.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Kids Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Het was haar vader, een pianist, die de Italiaanse Laura Pausini ertoe aanzette te zingen. En ze werkte zich met de single La Solitudine, vertaald De Eenzaamheid, meteen in de spotlights. Dat nummer werd geschreven door drie Italianen die er toen nog een andere job moesten op nahouden om rond te komen. Maar het nummer sprak Pausini meteen aan. Ze zong het op het 43ste muziekfestival van Sanremo en won er ook de derde prijs mee in de categorie nieuwkomers. La Solitudine werd meteen op single uitgebracht, werd in Italië een behoorlijke hit en eens het in het najaar van 1993 Europees was gelanceerd, werd Laura Pausini er op slag ook beroemd mee in Frankrijk, Nederland en bij ons. Het nummer is een sfeervolle ballad over een meisje, Anna, dat verlangt naar haar vriend met wie ze op aandringen van haar familie heeft moeten breken. Toen Laura het wilde vertolken, vroeg ze de songschrijvers Anna te vervangen door Marco en ervoor te zorgen dat ze het liedje kon vertolken vanuit het standpunt van het meisje zelf. Marco was de naam van mijn toenmalige vriendje met wie het niet zo goed liep. Vandaar dat het nummer me zo aansprak, het me zo diep raakte en ik het bijgevolg ook zo overtuigend kon vertolken, vertelde Laura er zelf ooit over. Sindsdien is het nummer in Italië uitgegroeid tot een klassieker. En ook bij ons is La Solitudine ongetwijfeld het best gekende liedje van Pausini. Ook al had ze daarna wel meer hits en wist ze een succesvolle internationale carrière uit te bouwen.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: De in Maastricht geboren Benny Nijman scoorde met Vrijgezel beter in Vlaanderen dan in Nederland. Echter, hij schreef het nummer zelf niet. Het is een bewerking door Nijman, Robert Frank Jacobi en Enrica Bonaccorti van het nummer La Lontananza, geschreven door de Italiaan Domenico Modugno, die ook Volare schreef. Vrijgezel was de tweede single van Benny Nijmans LP Vlinders van de Nacht. Die titeltrack stond op de B-kant. Eerder was als single van het album al Ik zal je heb uitgebracht. Helaas kwam er een vroegtijdig einde aan de succesvolle carrière van Nijman. Zijn laatste optreden was tijdens een hommageconcert aan de overleden Connie van den Bos. Even later, in december 2007, maakte Nijman bekend dat hij onbehandelbare kanker had. In februari 2008 overleed hij op 56-jarige leeftijd. Maar het nummer Vrijgezel uit 1981, dat goed was voor bij ons nummer 2 in de hitlijst, zullen we ons altijd blijven herinneren.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een van de beroemdste en beste muziekschrijvers ooit waren het echtpaar Gary Goffin en Carole King. Samen schreven ze een aantal van de grote hits in de 60s, maar het startte allemaal toen ze begonnen te werken voor Don Kirshner Eldon Music, wat het muziekschrijversuniversum was van de vroege jaren 60. Zo werkte ze aan een opvolger voor Tonight's the Night van de Shirelles. King schreef de muziek en Goffin werkte aan de songtekst. Het was een verhaal met een seksueel onderwerp. In Will You Love Me Tomorrow vraagt de vrouw zich af of de man met wie ze had gevreeën de dag nadien haar nog graag zag. Het nummer werd eerst aangeboden aan Johnny Mathis, die het aanbod afsloeg. Gelukkig maar, dacht men achteraf, want zo'n thema kon toch niet door een man gebracht worden, dus ging het naar de Shirelles. Liedzangeres Shirley Eldon vond het eerst te country-achtig klinken voor een groep uit New Jersey, dus brachten King en Goffin er strijkers in die het nummer up-tempo maakten. Het zal de eerste nummer 1 hit worden voor een Afro-Amerikaanse meidengroep. Op de achterkant van de single stond The Boys, een song die de Beatles adopteerde en opnamen met Ringo Starr als zanger. Het was Taylor Swift die het liedje zong in 2021, toen Carole King geïntroduceerd werd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Nog een leuk weetje is dat de deurbel van Carole King het nummer speelt. Laten wij maar luisteren naar de eerste versie, die van de Shirelles natuurlijk. Dit is Will You Love Me Tomorrow.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.

0: Music Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: O Sole Mio. Beetje oneerbiedig. It's Now or Never is gebaseerd op een nummer van Tony Martin, There's No Tomorrow, dat dan weer teruggaat op het bekende Italiaanse O Sole Mio van de Napolitaanse Eduardo Di Capua. Elvis leerde Martins versie kennen toen hij in Duitsland in het leger zat. En hij was er meteen weg van en vroeg songwriters Aaron Schroeder en Wally Gold een hit te schrijven. Wat ze ook deden. En op een half uurtje tijd. It's Now or Never werd 20 miljoen keer verkocht.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio van Stad. Radio Express.
2: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.

Achter onder andere Whitney Houston en Aretha Franklin. En zijn stijl, rijk georchestreerd en krachtig, is duidelijk hoorbaar in deze Bond ballad. Voor de vocalen viel de keuze op Gladys Knight, die met haar warme en gedragen stem perfect paste bij de klassieke Bond-sound. De song greep muzikaal terug op het tijdloze Goldfinger van Shirley Bassey, met dezelfde dramatische blazers en opbouw. En dat was ook geen toeval, want delen van de Goldfinger-melodie werden bewust in de hit License to Kill verweven als, zeg maar, hommage aan het Bond-erfgoed.

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!